0: het meest. Kloegen alle dielen van het bedden om het meest naar de nacht van traven. Want zat ledikant, want zat ledikant, zijn me maar gebroken en gestampt, zat ledikant. Zijn me maar gebroken en gestampt, zat ledikant, naar de nacht van traven. Te zwaar ze de ressar, ik hang nog meer moeite om elkaar, zat de ressar. Ik hang nog meer moeite om elkaar, zat de ressar, naar de nacht van traven. Dus kras zat de matras. Tis kras, zat de matras. Waar hebben ze gesprongen op mijn kast, zat de matras. Waar hebben ze gesprongen op mijn kast, zat de matras. Nu de nacht van traven. Tis friet, zat loken breed.
1: Tis friet, zat loken breed.
0: Ik ben als van zwiet, was nogal iets,
1: zat loken breed.
0: Ik ben als van zwiet, was nogal iets,
1: zat loken breed.
0: Nu de nacht van traven. Korrosje, zat de soje. Korrosje, zat de soje. Ik ging nog alle meugd, was een okkosje, zat de soje. Ik ging nog alle meugd, was een okkosje, zat de soje. Nu de nacht van traven. Tis flauzet en de spra,
1: tis flauzet en de spra.
0: Ze smeten me op zaa en klauder baas,
1: zat en de spra.
0: Ze smeten me op zaa en klauder baas,
1: zat en de spra.
0: Nu de nacht van traven. Tis links aan nippelink,
1: tis links aan nippelink.
0: Ik heb gevoyageerd, mokief, maar flink,
1: Sanippelink.
0: Ik heb gevoyageerd, mokief, maar flink, Sanippelink. Nu de nacht van traven. In tisse zaadkissen,
1: in tisse zaadkissen.
0: Ik heb alles gehoord en kan niet missen,
1: zaadkissen.
0: Ik heb alles gehoord en kan niet missen,
1: zaadkissen.
0: Nu de nacht van traven. Begot zat op je spot,
1: begot zat op je spot.
0: Ik stond onder binnen, ben kapot,
1: zat op je spot.
0: Ik stond onder het bedden,